0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
5: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
4: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
6: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
4: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. Een 30 minuten vertraging nu. En aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Roosendaal-Noord is de afrit dicht. Bij knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simons.
8: Simpel Simons.
9: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: En het mooie, God is a DJ. Goedemorgen.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Ah, het is maandag 27 juli en van harte welkom in een gloednieuwe week. Simpel Simons, we nemen je mee elke werkdag tot 9 uur je werkdag in. Maar misschien ook wel je vakantiedag. Ik bedoel, de bouwvak is officieel ook hier begonnen. Het begint steeds rustiger te worden op straat en op de weg en in het openbaar vervoer. Dus ja, en het wordt weer zomers. Ja, ik zie temperaturen staan in de komende dagen dat ik denk van, nou, we gaan weer richting de 30. Misschien zelfs wel overheen. Ik zag zelfs afgelopen weekend een keer 37 staan op donderdag. Dat is gelukkig al een beetje genuanceerd, maar je weet het niet. Hè? Het kan alle kanten op. Nou, hopelijk heb je een fijn weekend achter de rug. Want wij gaan je meenemen je werkdag in. En dat doen we natuurlijk met de vaste ingrediënten die je gewend bent van dit programma. En dat betekent de nieuwe week ook een nieuwe Simpel Shazam. En dat is een nieuw werk. Ja, heel mooi nieuw werk van niemand minder dan Shaboozy. En dat doet hij samen met Leon Bridges. En het is echt een geweldig nummer. Het heet Burn It Down. En je hoort hem bij mij en bij Frans deze hele week aan het einde van ons programma. Dus vlak voor 9 uur zometeen. En vlak voor 7 uur vanavond. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk de open deurplaat. We dalen weer af in de muzikale schatkamers. En komen terecht vandaag in 1985 voor een grote zomerhit uit dat jaar. En nog steeds een klassieker. Daarnaast natuurlijk Hans van den Groesen. Hij heeft de Horizon Agenda meegenomen. Heb je daar nou iets voor? Stuur het naar info@rtvhorizon.nl. Doe dat tenminste 2 weken van tevoren, want dan kunnen we het ook allemaal verwerken. En dan krijgt jouw evenement, idee, initiatief voldoende aandacht. Dus info@rtvhorizon.nl. Het weer gaan we natuurlijk met elkaar bespreken. Dat doen we rond 8:15. En we hebben natuurlijk ook het nieuws van bij ons om 8:05 en 9:05. En het lijkt wel alsof er in de zomer minder mensen jarig zijn dan normaal. Maar ja, ik heb maar 4 mensen op mijn lijstje staan. Echt waar. Philip Freriks, kennen we natuurlijk van De Slimste Mens jarenlang. Sybrand Niessen, ook een presentator bij Max. En dan nog een presentator van het NOS-journaal. En dat is Jeroen Tjepkema. En de gitariste van de Bellstars is jarig, Sarah Jane Owen. En hier zijn ze met Aiko Aiko.

soundtrack van Rain Man uit 1988 met Dustin Hoffman en Tom Cruise. En dit waren de Bell Stars. Ze hadden een grote hit in 1983 met Sign of the Times. En de gitariste van de Bell Stars, Sarah Jane Owen, viert vandaag haar 64ste verjaardag. 7:15 in de ochtend van 27 juli hier bij Horizon. Met nu Coldplay featuring Rihanna en Princess of China.

0: Hanging on a String van Loose Ends hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 7:50. Ook Jason Mraz en Colby Kaelet staan voor je klaar. Maar nu eerst nieuw werk van Martin Garrix in U2.
1: Radio Horizon.

0: Jason Mraz featuring Colby Kaelet. Ook alweer 15 jaar geleden. Lucky hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Tupac komt eraan, maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Tupac featuring Roger Troutman en Dr. Dre. En you're the California Love uit 1995.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een mooi bericht uit Budel. Want Mien Achter Saas werd afgelopen vrijdag 100 jaar. En ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal kreeg ze van burgemeester Roland van Kessel een zitbankje aangeboden, met daarop een plaatje met haar naam en geboortedatum. Bij de onthulling bij zorgcentrum Marienburg in Budel waren familie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aanwezig. Ook belangstellenden uit het zorgcentrum en uit het dorp kwamen kijken. Na een toespraak overhandigde de burgemeester een boeket bloemen. Daarna onthulde Van Kessel en Achter Saas samen het bankje. Dan een bericht uit Maarhezen. De politie hield vorige week een verdachte aan voor 5 auto-inbraken. Die vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Een oplettende bewoner zag in de vroege ochtend een onbekende persoon in zijn geparkeerde auto zitten en waarschuwde de politie. De verdachte sloeg op de vlucht, maar agenten die naar hem uitkeken troffen hem kort daarna aan. Hij werd aangehouden en overgebracht naar Eindhoven. De teamrecherche startte daarna een onderzoek naar meerdere auto-inbraken diezelfde nacht in Maarhezen plaatsvonden. Daaruit bleek dat de verdachte in verband wordt gebracht met 5 inbraken en hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. En tot slot een waarschuwing voor wagenbouwers in Hezenleende. De gemeente roept wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden op om extra alert te zijn op verdachte situaties rond de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Aanleiding zijn eerdere incidenten met inbraken en diefstallen bij bouwplaatsen. Ook dit jaar zijn al 2 verdachte situaties gemeld. De gemeente waarschuwt dat er risico bestaat dat kostbaar gereedschap en bouwmaterialen worden gestolen. Zulke incidenten kunnen grote gevolgen hebben voor de wagenbouwers en de voortgang van hun werk. De gemeente vraagt inwoners om samen een oogje in het zeil te houden en alert te zijn op verdachte personen, voertuigen of andere opvallende situaties. Bij een verdachte situatie is het advies om direct contact op te nemen met de politie. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Zometeen het weer. En ook een mooie van Teddy Swims. Zijn nieuwste heet Mr. Know-It-All. Maar nu eerst Tony Braxton. Een hele goede morgen.
2: Simpel Simons.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier bij Radio Horizon. Tijd voor het weer. Vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond 22 graden. Er kan bewolking en ook kans op buien zijn, dus misschien je paraplu meenemen. Morgen dinsdag wordt het warmer met maximaal rond 27 graden en droog weer. En woensdag wordt het ook lekker warm. Dus het wordt steeds warmer en mooier. En donderdag misschien wel een uitschieter weer boven de 30 graden. We houden je op de hoogte. Nu, Nene Cherry en Yusu Nudur.

blijft een mooi liedje van Nene Cherry en Youssou N'Dour, de man uit Senegal die ook veel doet met Peter Gabriel. Dit kwam uit 1994 en heette 7 Seconds. En zometeen deel 2 van Simple Simons op deze maandag 27 juli. Maar eerst een oud Simple Shazam, heerlijk werk van Mama's Gun. Het is de titelsong van hun laatste album, heet Dick. En ze doen het niet alleen, ook Brian Jackson die schuift aan. Heerlijke yard rock op weg naar 8 uur.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
6: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
5: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
5: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen afrit Nuansdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Live to Tell van Madonna hier bij Radio Horizon. En we begonnen met Somber and Home Wrecker, deel 2 van Simple Simons.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, deel 2 met straks de open deurplaat en de gloednieuwe Simple Shazam. Nieuw werk van Shaboozy. Maar nu eerst de geschiedenis van vandaag. We vertellen een verhaal over een simpel spelletje dat uitliep op een ramp, precies 140 jaar geleden in de Amsterdamse Jordaan. Het begon onschuldig, paling trekken. Een oud Amsterdams volksspel, een touw over een gracht, een levende paling eraan, spelers voeren met bootjes eronder door en probeerden de glibberige vis te grijpen. Vaak vielen ze gewoon in het water, leuk voor de toeschouwers, maar de overheid vond het spel wreed en daarom werd het verboden. Op zondag 25 juli 1986... trokken Jordanezen zich daar niks van aan. Ze organiseerden gewoon een potje paling trekken op de Lindegracht. En toen kwam de politie. Ze wilden ingrijpen, maar de buurt pikte dat niet. Binnen no time ontstond er chaos. Straten werden opgebroken. Barricades verschenen overal. Mensen vochten letterlijk op straat. Vanaf de daken gooiden Jordanezen alles wat ze konden naar de politie. Stenen, dakpannen, meubels, alles ging eraan. En de politie, die schoot terug met scherp. En dat ging 2 dagen lang door. Op die dinsdag, vandaag precies 140 jaar geleden, op 27 juli kwam de rust eindelijk terug. Maar tegen welke prijs? 25 doden, talloze gewonden. Een simpel spelletje met een paling, dat werd een van de bloedigste rellen in de Amsterdamse geschiedenis. Jeetje, kun je je bijna niet voorstellen, hè? Maar ja, het is wel gebeurd. En als we dan gaan naar de dag van vandaag, dan is het vandaag Wereldhoofd- en Halskankerdag. Een dag om aandacht te geven aan een minder bekende vorm van kanker. Deze dag werd uitgeroepen tijdens een internationale bijeenkomst van specialisten in hoofd- en halskanker. Het is een initiatief uit 2014 van de International Federation of Head and Neck Oncology Societies. Wat houdt deze ziekte in? Hoofd- en halskanker is een groep kankers gelegen tussen de sleutelbeenderen en de schedelbasis. Het gaat om de mond, het strottenhoofd, de keel, de neus en sinus, het oor en de speekselklier. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3000 mensen getroffen door deze ziekte. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, vooral bij ouderen tussen 60 en 80 jaar. Wat maakt het lastig? Deze kankers blijven vaak onopgemerkt omdat veel mensen de vroege waarschuwingssignalen niet herkennen. En dat is jammer, want de behandeling is succesvoller als de symptomen vroeg worden herkend. De meest voorkomende oorzaken zijn roken, alcohol, erfelijkheid en sommige virussen. Ook een slechte mondhygiëne speelt soms een rol. Dus vandaag let op signalen zoals een hese stem, een zweertje dat niet geneest of een bobbel in je nek die blijft zitten. Ga op tijd naar de huisarts. En zometeen de Horizon Agenda. Gloria Estefan komt er ook aan. En nu Van Dikhout met Stil in Mei. Een hele goede morgen.
1: De Radio Horizon Ochtend.

Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jans-Gilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometer... en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fiets-driedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tent

0: tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus... tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. En daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Dorpplein in de Kijker. Komende woensdag. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Secret. And on every street here by Radio Horizon. Ja, mooi. Het komt uit zijn laatste album uit 1991, bijna 8:30.
1: Rolf Simons.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons. 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een waarschuwing voor wagenbouwers in Heesterleende. Want de gemeente roept wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden op om extra alert te zijn op verdachte situaties rond de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Aanleiding zijn eerdere berichten met inbraken en diefstallen bij bouwplaatsen. Ook dit jaar zijn al 2 verdachte situaties gemeld. De gemeente waarschuwt dat er risico's bestaat dat kostbaar gereedschap en bouwmaterialen worden gestolen. Zulke incidenten kunnen grote gevolgen hebben voor de wagenbouwers en de voortgang van hun werk. De gemeente vraagt inwoners om samen een oogje in het zeil te houden en alert te zijn op verdachte personen, voertuigen of andere opvallende situaties. Bij een verdachte situatie is het advies om direct contact op te nemen met de politie. Dan een bericht uit Maarhezen. De politie hield vorige week een verdachte aan voor 5 auto-inbraken. Die vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Een oplettende bewoner zag in de vroege ochtend een onbekende persoon in zijn geparkeerde auto zitten en waarschuwde de politie. De verdachte sloeg op de vlucht, maar agenten die naar hem uitkeken troffen hem kort daarna aan. Hij werd aangehouden en overgebracht naar Eindhoven. De recherche startte daarna een onderzoek naar meerdere auto-inbraken diezelfde nacht in Maarhezen plaatsvonden. Daaruit bleek dat de verdachte in verband wordt gebracht met 5 inbraken. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. En we eindigen met een mooi bericht uit Budel, want Mien achter Saas werd afgelopen vrijdag 100 jaar. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal kreeg ze van burgemeester Roland van Kessel een zitbankje aangeboden, met daarop een plaatje met haar naam en geboortedatum. Bij de onthulling van zorgcentrum Marienburg in Budel waren familie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aanwezig. Ook belangstellenden uit het zorgcentrum en uit het dorp kwamen kijken. Na een toespraak overhandigde de burgemeester een boeket bloemen. Daarna onthulde van Kessel en Achtersaas samen het bankje. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app. En die is verkrijgbaar voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Mooi nieuw werk van Gracie Abrams. Het heette Good Reason hier bij Radio Horizon. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1985.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Niall Horan en Heaven.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 27 juli 2026 en precies 41 jaar geleden kwam een dansplaat de Nederlandse top 40 binnen. Tarzan Boy van Baltimora. Het kwam binnen op plaats 28, maar het ging snel omhoog. Vanaf 31 augustus 1985 stonden 2 weken lang op nummer 1 en was een groot succes. Tarzan Boy werd geschreven door de Italiaanse componisten Naimi Hackett en Maurizio Bassi. Baltimora is de artiestennaam van de Noord-Ierse zanger Jimmy McShane. Een bijzonder verhaal dat van Jimmy. Hij kwam in Italië terecht toen hij met de Amerikaanse zanger zangeres Didi Jackson op tournee was door Europa. Het beviel Jimmy prima in Italië. Hij bleef in Rome wonen, daarom moest hij Maurizio Bassi, die stelde hem voor om Tarzan Boy op te nemen. Jimmy McShane noemde zich Baltimora omdat hij geïnspireerd was door het liedje Baltimore van Nina Simone. De E werd een A en zo kreeg Jimmy zijn artiestennaam. Woody Boogie, de opvolger van Tarzan Boy, kwam niet verder dan de tipparade in oktober 1985. Een veel minder succes dan Tarzan Boy. Jimmy McShane overleed op 28 maart 1995 aan de gevolgen van AIDS en werd slechts 38 jaar oud. Veel te jong. Maar Tarzan Boy blijft een klassieker. Een nummer dat je meteen herkent. Die catchy melodie, dat energieke geluid. We draaien vandaag Tarzan Boy van Baltimora als
1: de open deurplaat.

had denk ik ook wel aardig in de jungle geklonken, hè? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zoals Jimmy McShane het zong als Baltimora. Het was onze open deurplaat van vandaag. Heb je nou een tip voor de open deurplaat? Laat het me weten. Stuur een mail naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. Jazeker. En dan komt alles in orde. Dan hoor je binnenkort jouw favoriete liedje als open deurplaat hier bij Horizon. Met nu, All Summer Long, hier is Kid Rock.

Easier said than done, Joris Shakatak hier bij Radio Horizon. En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga je voorstellen aan de nieuwe Simple Shazam. En dat is een prachtig nieuw liedje van Shaboozy. Met behulp van de prachtige stem van Leon Bridges. Deze hele week bij Frans van Dam in Knooppunt Lenerijden en mij. Burn It Down, de Simple Shazam. Tot morgen.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
9: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
11: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
9: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Het is alweer maandag vandaag, de 27e juli van het jaar 2026. Luisteraars, allemaal een hele goede morgen. Dit is Horizon het Werk in de vakantiemodus met Van Dommelen achter de knopjes. Muziek hadden we van van Genesis. En dat heet allemaal Paperlade. Ja, tot aan 12 uur ben ik bij je. Even kijken. Ja, welkom ook de mensen die vakantie aan het vieren zijn. Hier in de regio, dat kan natuurlijk ook. En er zijn mensen die al ver vertrokken zijn. En een paar weken geleden al richting Zuid-Frankrijk zijn afgereisd of naar Spanje. En die dus daar een beetje in dat moeilijke gebied zitten. En ja, die zijn allemaal een beetje gewaarschuwd met een dubbel gevoel. Hebben ze daar wel vakantie hoor, eerlijk gezegd. En zijn allemaal goed op de hoogte. Ze volgen de berichten allemaal, dus je bent allemaal gewaarschuwd. Dat geldt ook voor de families thuis. Houden regelmatig contact en dan, ja, dan blijf je op de hoogte. Dan, voor de sportliefhebbers. Gisteren was het genieten geblazen met de Tour de France. De laatste etappe daar bij de Champs-Élysées in Parijs. Geweldig, die Mathieu van der Poel. Maar ook Tadej Pogacar. Met z'n tweeën bleven ze een naderende peloton, de jagers, vooruit. En Mathieu, met al wat hij had, over de streep. En hij won die etappe. Petje af. En opa Poulidor, Raymond Poulidor, zal wel gedacht hebben erboven van, potverdikke, wat de prestatie weer van mijn kleinzoon. Hè? En vader Adrien van der Poel natuurlijk net zo trots. Dat mag ook. Een geweldige Tour de France. Jazeker. Dus één ding is jammer, dat Jonas Vingegaard zo was uitgeschakeld. Anders was het nog mooier geweest. Maar terugkijkende, een mooie Tour dit jaar. Jazeker.

0: Marcia Hines, haar grote hit, Your Love Still Brings Me To My Knees. En we gingen echt helemaal door de knieën gisteren, Mathieu van der Poel. Helemaal opgereden, maar wat een prestatie. Hè.
1: Wat verdorie.
0: De Champs-Élysées hebben we ook nog voor je gedraaid. Groot hit van Joe Dassin uit Frankrijk.
1: Dat is niet zo moeilijk. Is,
0: Goed, we zitten in de vakantiemodus hier bij Radio Horizon. Dus een beetje ja, de vakantiesfeer toch maar wat meenemen, dacht ik. Hè? Ja.
2: Horizon.
0: Ja, dankjewel. Kort maar krachtig.

Onder deze Love Pains. Maar ook If I Can't Have You was ook een groot hit. Veel groot hit. 27 juli vandaag 2026. We zitten een beetje toch wel in de vakantiesfeer. En mag ook wel. Per slotverrekening eind juli, dan zijn we er helemaal klaar voor. Even kijken, mensen die aan het werk zijn, ja, nog even lekker volhouden voor die mensen die al terug zijn van vakantie. Nou, ik hoop dat je hebt genoten. En voor hen die nog moeten gaan, of die nacht later gaan dit jaar, heel veel plezier.

Dat was Steve Winwood. Dat kennen we nog heel lang geleden van de Spencer Davis Group. En dit was een van zijn solo hits. Dat heette allemaal weer Valerie. Niet te verwarren met Mark Ronson. Hè? Dat was een andere Valerie met... Hier is normaal, het Hummelo.

Ja, ja, heerlijke uptempo hè, van Queen en Breakthrough. En daarvoor hadden we jongens uit Hummelo normaal met De Boer is Troef. Het is wel helemaal actueel op dit moment. Ja, zo dadelijk de agendaberichten. Eerst nog even de jukebox in. We gaan dat doen met The Beatles. Zeg maar jongens.

0: Tourclub Heezer organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heezer Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Op zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsenweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de opname van The Man in Black, oftewel Johnny Cash en A Thing Called Love. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. En dit is Motown van de bovenste plank, Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Come.

je m'en fous. Michel Fugain en Le Big Bazaar. Ringeding, ringeding, ja. Even kijken, de vooruitrecht in de maand augustus, de Brabantse dag, Hezen, die komt er heel voorzichtig de gokken weer aan. En dat betekent ook weer heel veel werk voor de jongens en meiden van de Wagenbouwers FM, die vanaf 24 augustus weer live uit gaan zenden. Prachtig gedaan, Hezen, en die locatie. En voor de eerste maal dit jaar op DAB ook te ontvangen. Binnenkort meer informatie daarover. Nou. En voor diegenen die aan het werk zijn. Oh. 9 uur begonnen? Alweer. Oh, oké. Okay. Dolly Parton.

0: Ooit kunnen twee dingen tegelijk, hè? Dat kan niet altijd, maar dan wel. Soms heb je dat, ja. Zo, ik kijk even op mijn A4-lijstje. Ik had even tijd om de plaat van Yves Berendsen ook te draaien. Hij is dan terug in de tijd. En daarvoor gaan we Dolly Parton en Working from 9 to 5. En dit is het orkest van Raymond Lefevre.
1: Raymond Lefevre.
0: En dat heet Soul Coaxing, werd altijd gebruikt, ook bij de radiostations en zeker vroeger. De middengolfzenders op zee is hier grijs gedraaid en ingesproken. Wij doen er ook een beetje aan mee. Op onze manier natuurlijk. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Ik ga zo dadelijk Evelyn Thomas naar voor je draaien. En dan gaan we weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Na 11 uur zijn we weer terug met het programma. Tot straks. Ook ondanks de warmte gaan we hier aan de koffie.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, dan zijn we er weer. Horizon het werk, de vakantiemodus met Jan van Dommelen. Achter de knopjes, het is maar net 11 uur geweest. We begonnen met die aardige plaat van Shania Twain. That don't impress me much. Dan ga ik even kijken naar de weersverwachting, zoals dat een beetje in Europa op het moment is. En heb ik daar een muziekje bij als het goed is? Even zoeken hoor, even zoeken. Ja, even kijken. Ja, als het goed is, ja, dan muziekje erbij. Dat is ook wel leuk. Waarom weet ik niet, maar ja goed, doen we het dan maar even. Even kijken, ja. Nou, eens even kijken. Vandaag gaan we eens kijken eerst in Centraal-Europa. Vandaag verloopt wisselvallig in Centraal-Europa. Met naast zon ook flinke regen- en onweersbuien. Op veel plaatsen is het zomers warm. En in Hongarije is het warmer dan 30 graden. Dan Noord-Europa. Vandaag wisselvallig in grote delen van Scandinavië. In het zuidwesten van Noorwegen valt lange tijd regen door een storing. Met name in Finland vallen ook stevige buien. Elders is het zonniger, maar ontstaat in de middag ook een enkele bui. Dan gaan we even kijken. West-Europa. Vandaag verloopt licht, wisselvallig. In het westen van Europa, met vooral in Ierland, Schotland en Wales, veel bewolking. En af en toe regen of een bui. Ja, zo staan we er toch, hè. Elders is het vaker droog, met een mix van zon, wolken en een enkele bui. In Frankrijk is en blijft het voorlopig zomers warm. En dat is natuurlijk niet zo prettig met al die berichten over de natuurbranden al daar. Dat geldt toch voor Spanje. We gaan even kijken, Zuidoost-Europa, vooral heet in het midden en zuiden van Griekenland, Turkije en op de eilanden. Elders op de Balkan komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Door de buien is het daar iets koeler met maximaal tussen de 25 en 30 graden. Dan nog even Zuidwest-Europa. Muziekje erbij. Zuidwest-Europa. Vandaag warm en zonnig zomerweer in het zuidwesten van Europa. Het blijft daarbij op de meeste plaatsen droog. Al kunnen in het midden en noorden van Italië wel enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Ook het Baskenland en de Pyreneeën maken kans op een bui. En daar zijn ze denk ik daar in de regio wel blij mee. En voor al die vakantievierders nogmaals in Zuid-Frankrijk en Spanje, in de gebieden waar de natuurbranden heersen. Een beetje allemaal een dubbel gevoel, ik begrijp het. Maar ja, als je eenmaal daar bent en je hebt je vakantie en je bent dubbel gewaarschuwd, dus iedereen is er erg stand-by. En dat is toch heel goed voor te stellen. Tot zover even deze berichtgeving over het weer in Europa. Ik dacht, nou laten we eens iets doen in de vakantietijd. En nu dan muziek draaien van onder andere Hot Chocolate. En het heet allemaal Emma en ze ook een aardige plaat.

0: God's sakes, turn around.
1: En dat waren de gouden jaren 60 met Kenny Rogers en de First Edition, Ruby Don't Take Your Love to Town. En daarvoor hadden we natuurlijk Hot Chocolate en een groot hit Emma. Fijne muziek nu van Johnny Bristol. Hang on in there, baby. Hang on in there, baby. Wat een titel, hè? We komen er wel aan. Mm-hmm.

Uit de soul-periode was dat Arthur Conley, Sweet Soul Music, op deze maandag de 27e juli. En daarvoor hadden we Johnny Bristol met die fijne titel Hang On In There Baby. Nou, kijk eens aan. The Brand New Day nu door The Vistas.

Dat was de grote hit voor Earth, Wind & Fire en het heette allemaal Fantasy. En daarvoor hadden we The Whistars, onder andere met Diana Ross en Michael Jackson en The Brand New Day. De Big O, nu Roy Orbison en Oh Pretty Woman.

0: Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jans-Gilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometers en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent, het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fiets-driedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. En daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Dorpplein in de Kijker, komende woensdag. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

Dat was de studioformatie Hobby Horse, onder andere met zangeres Mary Hopkin en Summertime, Summertime. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen voor de presentatie wederom van de agendaberichten. Ook nog gedraaid Julien Clerc en Sion Chanté. Ja, over de Tour de France hebben we toen straks al uitvoerig gehad en daarom dat plaatje van Julien Clerc nog eens gedraaid. Nu dan Steeders Wheel met Stuck in the Middle with You. Well,

nummer van Tony Orlando en Dawn. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. En voor Steeler's Wheel en Stuck in the Middle with You. Dan een leuke luistertip voor je. Komend weekend in de show van de radio. Ja, we zijn dankbaar en trots, schrijven ze. En ze kunnen melden dat we Ellie Kuipers hebben gevonden. En zij was een van de Elmari-zusjes. Heel bekend uit begin jaren 60 hier in de regio. Maar ook in het landelijke, jazeker. Zij is dus een van de Elmari-zusjes. En ze komt op zondag 2 augustus naar de studio hier in Maris. Hartelijk welkom, Ellie. Dit is erg de moeite waard om daar eens naar luisteren. De mensen zeggen van, hey, die kwamen toch uit Budel, de Elmari-zusjes. Ja, en hadden je ook plaatjes gemaakt? Jazeker, een voorbeeldje. Deze, ja, zeker. Oh, mamma mia. Moesje. Klein stukje, klein stukje. Nou.

Ja, leuk hè? De Albanische zusjes. En dat was uit begin jaren 60 dit. Oh Mama Mia Moesje. En zondag 2 augustus in de studio. Dus Ellie, een van de zusjes van de Albanische zusjes bij de show van de radio. Productie van Dianne en Erik Jan. Dus gaat ervan genieten. We gaan nu door met Casey en de Sunshine.

En dat was de opname van Raffaella Cara. En Far L'Amore comincia tu. En daarvoor Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. We hebben nog tijd voor Tavares. Don't take away the music. En misschien een stukje Cliff. Ik weet het niet zeker dat we het halen, maar dan kijken we even. En dan na 12 uur de hoogste tijd voor de smaak van smaak. En in de middag met Peter van Echten tussen uur en Echt van Echt tussen 4 en 6. En dan gaan we weer de avond in. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijne vakantietijd nog. Voor de mensen die aan het werk zijn nog, houd het even lekker vol. En tot morgen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Die loopt de A2 Den Bosch richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt Hoogte. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file bij Klaverpolder, 10 minuten vertraging. En door de grenscontrole op de A76 vanuit Geleen 4 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Tourclub Heeser organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heeser Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer Eten en Drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: track op het album Doris D. en andere stukken. Maar werd nooit als single uitgebracht. Een bijzonder goedemiddag.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.
2: Het nieuws uit de regio.
1: De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.
3: When I was

0: Wat een enorme hit was dit, hè? Het is maandag 27 juli, even na 2:00. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij dit nieuwe tussenuur. Vandaag nog een enkele bui en daarna een overgang naar heet en zonnige zomerweer.
1: Radio Horizon. Horizon.

natuurlijk. Mungo Jerry en In the Summertime. De gemeente Heezenleen die roept de wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden op om extra alert te zijn op verdachte situaties rondom de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Aanleiding zijn eerdere incidenten waarbij sprake was van inbraken en diefstallen bij bouwplaatsen van de wagenbouwers. Bij een verdachte situatie adviseert de gemeente dan ook om direct contact op te nemen met de politie. Met de oproep hoopt dat de gemeente dan ook dat wagenbouwers hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten en dat de Brabantse Dag ook dit jaar op een veilige en feestelijke manier kan plaatsvinden. Dit is Madonna en Borderline.

Ja, ondanks de vakantieperiode waar we op dit moment middenin zitten, zijn we er toch elke werkdag met het tussenuur hier op Radio Horizon van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 uur. En heeft u nog een leuke suggestie voor mij, laat het mij gerust weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Madonna hadden we. Dit is Marshmello en Kelsia Ballerini.

0: Sheeran en The Afterglow. De ASML Zomerspelen zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de Spelen samen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een kleine portemonnee een fijne zomer te bieden. En deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. Het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop, Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard is dat kinderen tussen de 6 en de 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning, dans, judo, padellen en ook bootcampen.
1: Ik werd verblind door de dingen om me heen.

0: bijna half drie geworden. Hadden wij een hele mooie plaat van Bluff en Jorden Te Veel. Het nieuws van bij ons, de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

de Nederlands-Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Boas, oftewel Boas Roelevink. Hij bracht de plaat al in maart van dit jaar uit. Komt een beetje moeilijk op gang, maar het begint er uiteindelijk dan toch op te lijken. Goeie plaat. Radio Horizon met het tussenuur op deze maandag met Tom Jones.

1964, geschreven door Nina Simone. En een jaar later ook opgenomen door de Animals. De versie van Santa Esmeralda met zanger Leroy Gomez duurt in zijn originele staat 16 minuten en neemt een hele plaatkant in beslag. En in 2003 kwam het nummer op de soundtrack van de cultfilm Kill Bill 1. Hadden wij Santa Esmeralda en Don't Let Me Be.

0: De meest recente van Alex Warren en Passenger. Vakantieperiode, ik zei het al, heel veel mensen zijn aan het genieten van hun welverdiende vakantie. En dan wordt er gekozen om met de auto te gaan. Of met het vliegtuig. Of met de trein. De boot. Je kan ook met de fiets. En er zijn ook mensen die gaan wandelend op vakantie. Lijkt me ook een hele uitdaging trouwens. Romanese heeft een liedje gemaakt. En dat heet Auto, Vliegtuig, de Trein en de Boot.
1: Onder mee, je land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

Ja, en waar je dan ook vakantie viert, neem ons met je mee. Hè. We kunnen je totaal niet missen. Hadden wij Roanairs om 15 voor 3 het verhaal over de auto, het vliegtuig...

0: Ja, legendarisch dit toch, hè? 1974, geschreven door Les Reed. Hij schreef deze instrumentale Man of Action. En Radio Noordzee die adopteerde deze plaat uiteindelijk als herkenningstune.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

Roxette en Jorden de Joyride. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant van 3 uur. Voor deze maandag, deze 27 juli, was dit een nieuw tussenuur. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard een nieuwe. En straks om 4 uur dan zijn we er bijzonder graag weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot straks.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het zuiden van het land op de weg. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zoomland en Tolen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Behoorlijk wat oponthoud heb je nog altijd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een half uur. En wat nog opvalt is de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: eindeloze weg. Totdat de liefde uiteindelijk op onze weg komt. Dat is zo'n beetje de plaat en zijn verhaal van Alides Hiddink. Hij was de leadzanger van de Time Bandits. En wij zijn deze nieuwe Echt van Echt voor deze maandag begonnen met Endless Road.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.
2: Het nieuws uit de regio.
1: De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: zijn we er toch elke werkdag met het programma Echt van Echt tussen 4 en 6 uur. Ook vandaag voor deze allereerste dag van deze nieuwe werkweek, schuine streep vakantieweek. Hadden we Ike en Tina Turner en Beyond the Proud Man.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.

tien over vier met de nieuwe van Summer en My Body Isn't Ready. Gaan we luisteren naar muziek van Kees Veerman. Hij is zanger en ook gitarist in de coverband van The Cats. Dit is Play.

Ja, het blijft heerlijk om naar te luisteren. De Dire Straits, en dan hadden wij Lady Rider. Het laatste weekend van juli hoort in Hezen op de fiets doorgebracht te worden. Tourclub Hezen houdt dan ook namelijk het Hezer Fietsweekend. En dit jaar alweer voor de 38e keer. En dat betekent dat 3 dagen rondtoeren door het Brabantse land van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus. Iedereen kan uiteindelijk meedoen.

fietsen in de mooie omgeving van Hees. En elke dag bepaal jij zelf opnieuw hoe ver je wilt gaan met de fietsvierdaagse. 30, 45 of 60 kilometer. Je kan het zelf uitkiezen. Zorg dat je zelf fit bent en dat je fiets in ieder geval ook in orde is. Dit is de nieuwe van Flair.

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met Mash Kinada. We hebben het juist gehad over de fiets driedaagse in Hezen, die het de komende weekende plaatsvindt. Vanaf vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus. Bij deze heb ik het in één keer goed gezegd in ieder geval. In de tweede week van de bouwvakweek, van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus, staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets driedaagse op het programma. En ook hier kun je kiezen uit afstanden van 30, 45.

Sensuous en M. Byhold, Until I Found You. Schrijver en taalkundige Wim Daniels die stopt na 8 jaar als ambassadeur van de Brabantse Dag in Hezen. Hij vervulde die rol sinds 25 juni 2018. Wim die blijft naar eigen zeggen wel op andere manieren betrokken bij het Brabantse erfgoed. Onder meer via zijn boeken, lezingen en de televisieseries Het Dorp en Nederland op Film. En de organisatie heeft Wim bedankt voor zijn enorme inzet.

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: wilt u betalen?
1: Espresso macchiato.
0: Wilt u betalen by card or by cash? En dan zeggen wij vaak, ja, doe maar Tommy Cash. En espresso macchiato. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl.

letterlijk de overstroming of de vloed. De betekenis hangt een beetje af van de context natuurlijk. Je kunt een stortvloed aan emoties hebben en ook een stortvloed aan berichten. In 2010 hadden wij Take That. De nieuwe van Lost Frequencies, Live It Up.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer van 5 uur voor deze maandag, deze 27 juli. Dat allemaal hier vanuit de studio in Maarhezen, Zuidoost-Brabant. En daarna zijn we natuurlijk bijzonder graag bij u terug met deel 2 van het programma Echt van Echt. Het uur waarin wij dan weer onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam vanaf 6 uur. En vanavond tussen 7 en 9 uur nog Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Tot zo.
3: Tomorrow.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 1/2 uur. A17 Roosendaal-Dordrecht, daar is de weg dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk door een ernstig ongeluk. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A27 tenslotte Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

7:05 geworden op deze maandag, deze 27e juli. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Evenementenzender Wagenbouwers FM, die is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht. In aanloop naar de Brabantse Dag. En de zender maakt live radio vanuit het Glazen Huis op het Gemeentehuisplein. En is dit jaar voor het eerst ook via DAB Plus te ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Een bijzonder goede middag. Welkom terug bij Echt van Echt. Dit is Mike and the Mechanics en The Living Years.

ode ook aan de reggae van artiesten als bijvoorbeeld Bob Marley. En Bob Marley stond ook in het voorprogramma in 1980 tijdens Stevie Wonder's Amerikaanse tour. Hadden wij de Master Blaster. Is dit muziek van Fontella Bass en dit is Rescue Me.

van Von Tella Base en Jorde Rescue Me. De gemeente Heesterland die roept wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden op om extra alert te zijn op verdachte situaties rondom de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Aanleiding zijn eerdere incidenten waarbij sprake was van inbraken en diefstallen bij bouwplaatsen van de wagenbouwers. En bij een verdachte situatie adviseert de gemeente dan ook om direct contact op te nemen met de politie. En met oproep hoopt de gemeente dat wagenbouwers hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten en dat de Brabantse Dag ook dit jaar op een veilige en feestelijke manier uiteindelijk

Band en Lass die Sonne in Dein Herz. Het was de Duitse inzending van het Eurovisie Songfestival van 1987. En behaalde de tweede plaats achter Hold Me Now van Johnny Logan. Suzanne Davids uit Hezen wil dat de gemeenteraad terugkomt op zijn besluit over het gemeentehuisplein. Ze begonnen een petitie die inmiddels al 47 keer is ondertekend. Red ons dorpplein staat er in de eerste regel. En volgens de ondertekenaars wacht Hezen al jaren op een plein waar wat te beleven valt. Markt, terrassen, evenementen en groen dat op warme dagen uiteindelijk ook verkoeling geeft. Nu wordt het allemaal maar half aangepakt en dat zint hen niet. Uitstel wordt in de praktijk afstel, vrezen ze. En met een rommelig centrum als resultaat uiteindelijk. Waarom de sobere variant de beste keuze zou zijn voor het dorpshart is hun niet duidelijk geworden. De petitie vraagt de raad drie dingen. Het besluit heroverwegen op 21 september. Het plein alsnog in één keer aanpakken zoals het college oorspronkelijk voorstelde. En de uren die inwoners in het participatietraject staken, om die ook serieus te nemen. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me.

Vlaamse popgroep Clouseau. Komt van het album Adrenaline. Geschreven door Stefan Fernande. Hij was de componist van deze plaat en had daarmee ook zijn eerste hit gelijk te pakken. Clouseau en de Nobelprijs. Dit is Dido en Hunter.

0: Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Op zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsenweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Offenbach en Norma Jean Martin. En daarvoor hadden wij nog Olivia Rodrigo met de Stupid Song. En daar nog voor hadden wij de allerlaatste Horizon Agenda. Voor deze maandag, deze 27e juli, bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Groeze. Beiden zijn hun namelijk verantwoordelijk voor de Horizon Agenda. Fijne avond.

altijd leuk. De muziek van de Cool and the Gang hoor je. Heidi High en Heidi Ho. En daarmee zijn we dan toch zo'n beetje aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Voor deze allereerste werkdag, schuine streep, vakantieweek van deze week. Een nieuwe knooppunt, Leen Rijden met Frans van Dam. En later nog tussen 7 en 9 uur de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Dus lekker blijven luisteren. Zometeen ook eerst het laatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Bedank ik je voor het luisteren. Fijne

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bijna 20 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd afgesloten en dat gaat tot zeker vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarnemvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: En ik wens u een bijzonder goede avond. Van harte welkom maandag, de eerste aflevering van Knoop in de Lederij, de 27 juli 2026. En dank aan Peter van Echt, dankjewel. En tot morgen weer, Peter. Ik ga me alvast voorbereiden. Dit is Phoenix, If I Ever Feel Better. They say an end can be a start, feels like a

0: gesprekken.
1: Ja.
0: Phoenix uit Frankrijk, uit Versailles. Op hetzelfde platenlabel als Air trouwens. If I Ever Feel Better. Nou, dan bellen we nog even hoor. Ik zit net even naar de temperaturen te kijken. 29, 33, 30 en 27 de komende 4 dagen. Dus we kunnen onze lol weer op, hè. Even het badje vol laten lopen straks. Dit is Shalimar, terug naar 82. I Can Make You Feel Good.

0: Met de zang van Howard Hewitt, Shalamar, I Can Make You Feel Good.
1: Radio Horizon.
0: Inderdaad, daar luistert u naar. Na Knoop in Nederheden tot een uur of zeven. Van 6 tot 7, iedere dag zo'n beetje. Laat de tempo wat zakken. Nummer 1 uit 2024. Alweer 2 jaar geleden deze plaat van Lola Young. Hier is

Steve Harley en Cockney Rebel. Ja, ik had nog net even tijd over, jongens. 1975. En Make Me Smile. Zo'n grote zwaal op mijn gezicht. En daarvoor Messi van Lola Young.

Creole en de Coconut. De Coconuts die bleven altijd jong, hè? Die veranderden nog wel eens ooit van samenstelling. En August Darnell, Kid Creole, die bleef altijd. Een paar jaar geleden nog eens gezien, moet ik zeggen. En wat een heerlijke show was dat. Annie, I'm Not Your Daddy. En daarvoor Becky G, Rebecca Marie Gomez en Topic. En Sorry Puppy. Dit is de Simpeltjes Jam van vorige week van Charlie Putt.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. De weg is daar dicht tussen Moerdijk, Havens en Moerdijk. Dit komt door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvliet-brug over de A59 en de A29. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Barendrecht. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: dansen zonder hond.
1: En walsje dit.
0: Drie kwart zwaan. Stranglers draaiden we en Golden Brown 1981. Wat een heerlijke plaat blijft dat trouwens toch. 6:03. Het ging volgens mij eigenlijk over heroïne, heb ik me laten vertellen. Door de Claude, de AI-man, zullen we dat maar zeggen hier in de show.

1977. Dus waarschijnlijk op het album Saturday Night Fever. Klopt ook wel. Heerlijke plaat. Geschreven door Barry Morris en Robin Gibb van de Bee Gees. En we draaiden How Deep Is Your Love?

0: 1975. We zitten goed in de jaren 70, dit uurtje trouwens. Casey and the Sunshine Band.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Dit is Matthew Wilder. Radio Horizon. En de Kids American.

de Love Shack is nooit ver weg natuurlijk. Met Kate Pearson van de B-52's. En de man die eigenlijk standaard rondloopt zonder t-shirt, zonder hemd. Hij kan het hebben hoor, Iggy Pop. En Candy draaiden we nog een keer. En daarvoor Matthew Waller. Die we nog kennen van Break My Stride. En dit was de single die er net achteraan kwam. The Kids American. Hoog tijd voor de nieuwe Simple Shazam. En we zijn er trots op trouwens. Want staat op zijn album dat binnenkort uitkomt. 31 juli. The Outlaw, Cherry Lee en Other Western Tales. En de man die eigenlijk heet Chibuese. Heet. Maar zijn voetbalcoach sprak het verkeerd uit. Dat werd Chibuzi. Dit is hij. Samen met Leon Bridges. Tot morgen.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: En bijna 3,5 minuut over de klok van 7 uur. Welkom in alweer een nieuw uur van Horizon Verbreed. De maandageditie staat weer klaar. We gaan beginnen.

0: hit uit 1984. Het klinkt als een zomerse plaat, was het niet. Het was gewoon een hit in het voorjaar. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Horizon Verbreed. Erik van Morsel. Tot 9 uur op Radio Horizon.
0: Ja, tot 9 uur zijn we er weer. Het is weer maandag, dus tijd voor de eerste editie van Horizon Verbreed voor deze week. De maandageditie. Met dank natuurlijk aan Frans van Damme voor het afgelopen uur. Morgen om 6 uur is hij er weer, dames en heren. En wij dus tot 9 uur. Wat hebben we vandaag allemaal? Nou, muziek die je niet kent. Dit keer van de Amerikaanse glamrock band Poison. We hebben Life is Life met vandaag Nederlandse popmuziek van de Dolly Dots en Jan Smit. En dat allemaal live natuurlijk. Oude Meuk is ook leuk met leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. Waarin we weer op zoek gaan naar het origineel van de bekende plaat. Dit keer deze grote hit van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
2: Wat je ook doet of hoe je ook heet.
0: Je bent te vroeg, je bent te vroeg, ja, je bent te vroeg. Je moet deze... Dat bedoel ik. Ja. Nou, anything for you, daar gaan we later naar op zoek. Tenminste, het origineel.

fijne artiest Alan Warren en Fever Dream. En daarvoor Agga in de Munich. Ren, Lenny Ren. Ze redt nog steeds rondjes om de studio in Marese. De studio van Radio Horizon. Hey, de zomer van 2026 met zo dadelijk Ingrid Tuer Foutu. Wie? Ingrid, ja. Maar nu eerst 10cc. Dreadlock Holiday hadden ze natuurlijk een grote zomerhit mee. Maar deze mag er ook zijn. Lekkerste zomerse klanken. Lekker relaxed. Feel the love nog een keertje op Radio Horizon.

sensatie uit Amerika, Poison. Groep had een jaar eerder een hit met Every Rose Has Its Thorn. Dat was een redelijk bescheiden hitje. Maar op dit album, Flesh and Blood 1990, staan geen hits. Wel één tipperadenotering, namelijk Unskinny Bob. 6 weken in de Nederlandse tipperaden, hoogste positie nummer 5. Net niet de top 40 gehaald. Nou, reden genoeg om hem toch nog eens een keertje te gaan draaien. Van het album Flesh and Blood van Poison. Track 5, dit is Unskinny Bob.

0: uit 1991 alweer. More Than Words, hoorde je. En daarvoor Poison en Skinny Bob. Inmiddels anderhalf minuut over half acht. Je luistert naar Radio Horizon. Het is Horizon verbreed op de maandagavond. Tijd voor weer in verkeer. Vanavond opklaringen en zelfs nog wat zonnige periode. Het kwik daalt de komende uren wel tot een graad of 14. Ook morgen zonnige periode bij een mogelijk tropische temperatuur. We kunnen dan 's middags de 30 graden weer gaan passeren. En ook woensdag veel zon bij een nog hogere temperatuur. Het wordt dan mogelijk zo'n 35 graden. In de nacht erna wordt het broeierig warm. Dat zal je niet verbazen. Graad of 20 blijft het. En dan vanaf donderdag, dan neemt de bewolking weer ietsje toe. Het wordt zo'n 31 graden dan. En die daling zet de dag erna een beetje door. Vrijdag en zaterdag is het 27 graden. Maar ja, daarna gaan we weer richting de 30. En in de nachten deze week, op die van dinsdag en woensdag na dus, is het zo'n 14 tot 17 graden.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Op het asfalt in de regio. Zijn er vertragingen? Nee, er zijn geen vertragingen. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg, lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon verbreed.

0: en zwoele zomernachten.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: Ja, wat er allemaal in die nachten gebeurde, ik moeten we toch nog een keertje aan Rutger vragen. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer maandagavond en dus tijd voor Life is Life. Want ja, iedere maandag hebben we live-opnames hier uit het Rijkarchief van Radio Horizon. We hebben er weer twee gevonden. Dit keer van Nederlandse Komaf. Zo dadelijk Jan Smit met Laura in de live-uitvoering. Maar nu eerst in het voorprogramma, de dames van de Dolly Dolls. Money.

misschien al zijn meest gevoelige nummer ooit op plaat uitgebracht. Jan Smit, Laura, live. En daarvoor de Dolly Dots en Money Lover. En ook dat was live. En dat kwam natuurlijk omdat het allemaal in het kader was van Life is Life. Aanstaande maandag weer een nieuwe editie. Ik heb zo dadelijk Frida voor je. Met op drums niemand minder dan Phil Collins. Oh, I know there's something going on. Ga je zo dadelijk horen. Maar nu eerst Jackie Graham uit de jaren 80. Breaking Away.

zei het al, Phil Collins op de drums. Hij produceerde ook dit nummer van de zangeres van ABBA. Frida was dat. I know there's something going on. Even mededeling van huishoudelijke aard. Ben er even vandoor, hè? Bye.

Ja, heel eventjes ben ik weer weg hoor. Want het NWS nieuws van 8 uur zit eraan te komen. En dan maken we graag even plaats om je op de hoogte te laten houden van alles wat er in de wereld gebeurt. Ja. Straks, na de klok van 8 uur, dus het 2 uur van Horizon Verbreed. Laat hem lekker aanstaan. Laatste voor dit uur, Sister Sledge, We Are Family.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio
0: van Morsel.
5: Zo, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dus tijd voor een uur lekkere muziek op de radio. Zodat ik met Donna. Laten we daar maar mee beginnen. Welkom in het

Twee keer zongen ze samen een duet. Ik zou het zo weer overdoen. En deze. Wereld zonder jou. We hebben het over Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. En daarvoor Madonna. And Dress You Up. Dat was de uuropener, zeg maar, hè, van dit tweede uur van Horizon Verbreed. Met muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in oude meuk is ook leuk. En natuurlijk Erik Zonder C met K. Blijf luisteren.

Groot hit in 1986. Ja, nummer 1 is zelfs in heel veel landen, waaronder Nederland. Billy Ocean, When the Going Gets Tough. En daarvoor Ruben Hillen. En 20 Seconds, een van de hits van dit moment. Dan, dames en heren, jongens en meisjes, is het tijd om even een flinke stap terug in de tijd te gaan doen. We hebben weer een paar liedjes die we grondig hebben moeten schoonmaken, omdat er echt centimeter stof op lag. Maar het is ons weer gelukt. Ze zijn weer draaibaar. Zo dadelijk, in het kader van Oude Meuk is ook leuk. Muziek uit 1966. Friday on my mind. Oh ja? Van de Easy Beats. Daarvoor Frankie Valli. Grease uit 1978. En nu, Maywood. En later

Easy Beats en Friday on my mind. 1966 daarvoor. Frankie Valli, Grease uit 78. En Late at Night, 1980 van Maywood. We maakten het rijtje van drie compleet. Daar begonnen we mee in het kader van Oude Meuk is ook leuk. Ja, vorige week weer een nieuwe editie. Vanavond opklaringen en zelfs nog wat zonnige periode. Het kwik daalt de komende uren tot een graad of 14. Of morgen zonnige periode bij mogelijk tropische temperaturen. We kunnen dan 's middags de 30 graden weer gaan passeren. Dat zijn fijne vooruitzichten. Quincy Jones.

lekker, hè? Swing Out Sister, You On My Mind. Daarvoor Meteor, Nooduitgang. En daar weer voor Quincy Jones. Quincy Jones, wie was dat ook alweer? Nou, het was onder andere de producer van Michael Jackson. Die heeft samen met hem Thriller gemaakt. Maar I Know Corrida was een solo plaat van hem. En ja, die deed hij 2 jaar eerder, 1981, al uitbrengen. Het is hier in Nederland geen hit geweest, maar in de United States of America wel. Zo dadelijk Erik zonder C met K, waarin we op zoek gaan naar het origineel van een grote hit van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Maar nu weer Starship. Dit is Sarah.

wat werd er toch lekkere rockmuziek gemaakt in de jaren 80. Dit was er eentje van Sarah. Een power ballad van Starship. Je hoort hem hier op Radio Horizon. En het is er weer tijd voor 16 minuten voor de klok van 9 uur inmiddels weer. Dus stoos de tijd voor Erik zonder C met K. Hij ligt er weer klaar voor. Het vergrootglas, dames en heren, jongens en meisjes. En met die loop gaan we weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. Speurtocht naar het muziek-DNA. En in die speurtocht gaan we dus op zoek naar het origineel. Dit keer van Anything For You. Gloria Estefan en Miami Sound Machine maakten die.

Stefan en de Miami Sound Machine met Anything For You, een hele grote hit in 1989. De vraag die we deze week dus weer gaan beantwoorden, van wie was het origineel? Nou, een jaar eerder, in de zomer van 1988, waren het Grant en Forsythe die er al eens een keertje mee in de hitparade stonden. Een klein eentje was het toen voor dit Britse duo.

Everything for You, Grant en Foresight. Was dit echtpaar de eerste die ermee scoorde, is dan de vraag. Nee, zij hadden het namelijk geleend van Gloria Estefan. Nog een jaar eerder, in 1987, stond het namelijk al op het album Let It Loose van Gloria en haar band. Begin 88, een paar maanden voordat Grant en Foresight er hier in Nederland mee scoorde, stond Estefan er in de Verenigde Staten mee op nummer 1. En daarmee hebben we hem dus gevonden. Het origineel van Gloria Estefan's Anything For You is dus van Gloria Estefan.

Raccoon, het is al laat toch? Ja, het is inmiddels 9:03. Daarvoor Club Dufour, Lean On Me. En daar weer voor Gloria Estefan, Miami Sound Machine. En Anything For You. We gingen dus op zoek naar het origineel van diezelfde plaat. Maar ze hebben het dus zelf gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk ook. Via een omweg kwamen we dus bij Gloria Estefan uit. Hey, zo dadelijk na de klok van 9:00 La Villa Strangiato met Erwin Klokgieters. Ik wens je nog heel veel plezier met hem. Ik ben er aanstaande maandag weer. En de laatste wat mij betreft voor vandaag. Time Clock of the Heart. Dit is de Culture Club.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
2: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond luisteraars, welkom weer bij RTV Horizon met La Villa Strangiato 2.0. Mijn naam is Erwin Klochietjes. Vanavond een speciale uitzending op paasmaandag. Vanavond het album The War of the Worlds. Geïnspireerd op het gelijknamige boek van H.G. Wells uit 1898 over een invasie op aarde door buitenaardse wezens. In 1938 kwam het hoorspel op de Amerikaanse radio. Dat hoorspel was zo levensecht dat veel luisteraars in paniek raakten. Ze dachten dat hun land echt werd overspoeld door buitenaardse wezens. In 1978 produceerde Jeff Wayne het dubbelalbum The War of the Worlds, een muzikale versie van het verhaal. Wereldwijd verkocht hij 15 miljoen exemplaren. De show waar u vanavond naar gaat luisteren vond plaats op 30 juni 2009... en maakte deel uit van een arena-tournee die bekend staat om zijn spectaculaire productie, met onder andere een 3D-holografische weergave van Richard Burton als de journalist en het ruimteschip in de vorm van een grote spin op het podium. Onder de naam Alive on Stage 30 Anniversary kon je tijdens het concert bij de merchandise een cd bestellen van de desbetreffende avond, die dan later werd opgestuurd. Vanavond te horen, exclusief bij RTV Horizon, verder niet te beluisteren op Spotify of ergens anders. En als bonus hebben we dan op het einde bij deel 1 Forever Autumn, dat is een mix uit 1995. En bij deel 2, dat is dan na 10 uur, The Eve of the War, ook een remix uit 1995. Geniet vanavond van War of the Worlds en heel veel luisterplezier.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

hurting our

fight her way along the path.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom in La Villa Strandato bij Radio RTV Horizon. The Dark Side of the Moon is het album van de Britse muziekgroep Pink Floyd. Het verscheen op 24 maart 1973 en betekende Pink Floyd's doorbraak bij het grote publiek. Bassist Roger Waters componeerde de meeste nummers en nam vanaf dat moment de leidende rol binnen de groep op zich. Het album is tot op heden het op één na best verkochte studioalbum aller tijden. Pulse is het derde live album van de Engelse rockband Pink Floyd, uitgebracht op 29 mei 1995. Pulse bevat een uitvoering van Pink Floyd's album The Dark Side of the Moon. Daar gaan we nu vanavond naar luisteren. Het album, dat oorspronkelijk Eclipse, A Piece for Assorted Lunatics zou heten, is een conceptalbum. De nummers lopen in elkaar over en horen ook weer bij elkaar. De onderwerpen van de teksten zijn de meer moeilijke kanten van het leven.

should I be afraid?

sharp, sharp.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wieleronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.